Ik had vooral niet met je. Allemaal net zo'n vreemde. Hing op pillen aan. Lang, lang. Het open werd. Lang. Het kreeg niet lang. Lang, lang. Lang, lang. Ik had vooral niet met je. Allemaal net zo'n vreemde.